0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Papier dun, ek sal net te maklik skeer, jou woorde neergepen.

0: Definiteit gewees hier op Helderberg FM met So Verlief.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Loison gewees daar met Give a Little Kindness. Ook die uur begin met Becky Hill met die liedjie Outside of Love. Tyd word om te kyk na jou weer vir vandag. En kos begin dadelik hier in die strand area, Helderberg, Somerset West en Gordons Bay area. Minimum van 13 geop na 24 vandag later. Lekker sonnig hierso. Lekker dag hier in die strand area met wind, maar nie so erg is vandag nie, so maar net so 11 km per uur. En dan môre op jou sondag is dit minimum van 14 op 23, gedeeltelik bewolk. En dan maandag voorspel reën hierdie kant met 14, 19 later. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw, vandag 12 op na 24, ook sondag vandag, dan ook môre 13 op 23, ook sonnig, en maandag word ook reën voorspel daar in Grabouw, 11 as 'n minimum, 16 as 'n maximum. Dan ons kyk na Stellenbosch vandag, 12 op na lekker warm 27, sonnig, dan ook môre 12, 26, ook sonnig daar, en maandag ook met reën 12 op na 18, daar in Stellenbosch. En dan laas in Kaapstad, begin vandag by 14, ga op na 18 later, gedeeltelik bewolk, môre 14, 17, ook gedeeltelik bewolk, en dan ook reën, wat maandag voorspel word, 14, ga op na 17. Dit dan wat jy weer betref, ons gaan net aan die volgende twee spel, ook kyk na jou verkeersnuus, hier op Helderberg FM 93.6.
1: Your community station, this is Helderberg FM 93.6, here.

0: feel me. Shakina en Kyle Dodge gewees daar met Back to the Beach en ook Teddy Swims met Lose Control. Net hierna gaan ons kyk na interessantehede wat in hierdie, op hierdie dag gebeur het in die geskiedenis op die 10 Oktober. As ook bekend is, verjaarsdag bly ingeskakel op Helderberg FM 93.6.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fun.

0: Dis lekker, dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: En dit is absoluut hoe ons rol hierso op Helderberg FM. Welkom terug, Heinz Schofield hierso nog saam met jou tot en met 6 uur. En Afrikaans Bo is lekker aan die gang vandag. Ons het festive liedjes wat opgeleid het. En maar gepraat van dinge wat festive is wat nog opkom. Volgende gaan ek met Hugh Lynn gesels oor sy nuwe liedjie genoem Hemel. Bly nog ingeskakel, ek gaan hom nou probeer in die hande kry en dan gaan ons net nou gesels hierso op Helderberg FM. Die muziek kom op vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Brendan Piper met die ou da, hierso op Helderberg FM 93.6. This is your Subaru Weekends on Helderberg FM show, en ek is nog hierso, saam met jou, vir die volgende paar minute of so. Heinz Skovel hierso, en ons gaan nog een paar lekker liedjies luister. Ek het nog een versoekie deurgekry hierso, vir Early B featuring Annie met Forever or Never. Dis een Afrikaanse liedjie, en ek het nog nie omgehoor nie, dis een nieuwe groep aan my, so laat my asblief weet wat jy dink. So gepraat van opinies kry oor liedjies, dit was nou Julin se Hemel wat ons net al gespeel het voor die Brendan Piper liedjie, en dit was die eerste keer wat ons om geluister het. Dit is een krachtige een, ek gaan nie lieg nie, so ek vraag toch asblief, sê vir my wat jy dink van die liedjie wat ons gespeel het nou op die WhatsApp line 021-100-6936. Ons spring nou weer terug in na die muziek toe, net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

Heroin, my is veilig om jou hart te beskerm. Ek sal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Skoenlappers wapper my wakker binnen my terms. Van jy is gegeef om my, ek het geland met de helm. Forever or never cancel, helaas genoem baby. Ek is van die dal en jy bring daglig vir my hier. Was een keer gesê, ek moet mooi achter jou kijkie. Van een waardevolle vrou sal ek je toe ek er krijg.

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.